De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft 2 verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan meebetalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjen Litooy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog, het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjelit Toy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog, het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met een paar dagelijkse files op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum. 4 kilometer. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knaalp, Maalgraven en Ravenstein 3. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Doorn.

0: De ochtendspit stelt niet al te veel voor. Wel is er vanmorgen veel vertraging op de A58 richting Eindhoven door een ongeluk. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 9 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjen Litooy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog, het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wouter Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda rijdt het verkeer langzaam tussen Bergen-op-Zoom-Oost en de afrit Wouwse Plantage 4 kilometer. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: In het zuiden van het land stelt de ochtendspits niet al te veel voor. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda zien we een uitzondering. Tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio. Come on, yeah.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjen Litooy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog, het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Ronald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: zuiden van het land staat file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Urmond en Maastricht-Noord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Fatema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
1: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
0: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt de grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is het onderdeel van het nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
2: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
3: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
2: Ja, het is half-half ongeveer. Maar je wordt niet vrolijk van de resultaten.
3: Half-half is best slecht.
2: Dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
0: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden zijn van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Dat zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer er bovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten bij de vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en we zijn er weer. Het is redelijk stil in de studio, maar niet getreurd. In de studio hebben we dan geen gasten, maar we hebben wel degelijk gasten vandaag. Maar Tour de Bouw, dat speelt zich eigenlijk niet af in deze regio, maar in de regio Noordwijk, Katwijk, Leiden, Den Haag, daar zo die omstreken. Dus dat is hier ietsje verder vandaan, maar ach, de doelen die daarvoor waar geld voor opgehaald wordt, ja, dat is dan weer wel landelijk. En daar hebben we ook eigenlijk, volgens mij, een van de eerste zelfs hebben wij hier een Odense huis. Volgens mij hadden wij als een van de eerste een Odense huis van Nederland hier in Papendrecht. En deze keer heb ik contact met het landelijk platform van Odense huizen. Is er ook een landelijk? Ja, dat is er dus blijkbaar. En dat is dit jaar het tweede goede doel. Want het eerste goede doel is weer zoals gebruikelijk het Prinses Maxima Centrum. Ja, en daar hebben we in het verleden ook wel eens helaas mensen hier in de studio gehad die daarmee te maken hebben. Ik noem maar eventjes een actieavontuur met kleine Nova, die er helaas niet meer is. Maar die ouders die hebben echt wel meegemaakt wat het Prinses Maxima Centrum betekent voor kinderen en voor jonge gezinnen. Zo ook Anton hebben we vorig jaar gesproken met zijn vrouw over zijn dochtertje Chiara. En over Chiara. En daar kan ik wel van vertellen dat ze op dit moment alle twee de stellen hebben een dochtertje. En die koesteren ze als geen ander. Maar hebben dus eigenlijk twee dochtertjes. Alleen één dochtertje op deze wereld en de andere niet meer. Maar het Prinses Maxima Centrum krijgt ook dit jaar weer als goed doel heel veel geld en heel veel centjes om het mogelijk te maken voor kinderoncologie. En Tour de Bouw is dus eigenlijk een wielertocht waarbij meerdere bouwbedrijven en meerdere bouwplaatsen aangedaan worden op de fiets. Ja, wat heeft dat nou allemaal met elkaar te maken? Nou, daar vertellen we dadelijk van alles van. Want ik heb ook Martijn Houwaard straks aan de lijn van Tour de Bouw, oftewel de organisator Bouwklik. Die zorgt dat al die bouwbedrijven en al die bouwplaatsen een bepaalde verbinding met elkaar hebben. En die verbinding brengt dan ook weer geld naar voren. En dat geld wordt dan weer besteed aan het Prinses Maxima Centrum. En dit jaar, omdat het de 10e editie is, dus ook aan het landelijk platform Odense huizen. Nou, dat was het even in het kort. Was dat kort? Nou, het was niet echt kort. Maar oké, dat was het eventjes snel in een notendop waar we het vandaag over gaan hebben. Dus vandaag staat alles in het teken van Tour de Bouw.

0: in actie. Voor het Prinses Maxima Centrum.
1: Trots op Papendrecht.
2: Ja, en we zijn inderdaad gewoon live met Tour de Bouw. En ja, dit nummer was natuurlijk een nummer wat ook wel te maken heeft met wielrennen. Of met fietsen. Maar dit had Douwe Bob speciaal geschreven dit jaar voor Alpe d'Huez. Dus het nieuwe Alpe d'Huez nummer. Ja, ik zie Bovino van... Oké. Ja, nou dat. En aan de lijn, zoals gezegd, hebben we, als het goed is, Martijn Houwaard hangen.
3: Klopt helemaal.
2: Kijk.
3: Leuk om er weer te zijn.
2: Ja, nou, helemaal top natuurlijk. Want ja, Tour de Bouw is dit jaar de 10e editie. Dus ja, hoe komt het allemaal zo?
3: Ja, hoe komt het? Ja, je bent er dan en op een gegeven moment... Weet je, bij 10 jaar, hè? Zo, die jaren gaan mee.
2: Ja, inderdaad. Even een klein stukje terug in de tijd. 10 jaar geleden. Hoe kwam je er zo bij om Tour de Bouw te gaan organiseren?
3: Ja, wij wilden met een groepje eigenlijk de bouw positief in beeld brengen. Kwam een beetje vanuit de bouwcrisis. Het was allemaal negatief. Wij zijn werkzaam in de bouw. En als je iemand uit de bouw tegenkwam, die zou nooit zeggen dat zijn kinderen in de bouw moeten gaan werken, want dat is helemaal niks, zwaar werk. Wij dachten, we moeten dat positief in beeld brengen. En tegelijkertijd wil eigenlijk ook laten zien dat je ook gewoon dicht bij huis in de bouw kan werken. Want ja, de verhalen waren van je stapt in een busje en je rijdt door het hele land en je gaat ergens bouwen. Ja. Wij wilden gewoon positief in beeld brengen. Wat heeft de bouw allemaal te bieden? Wat is er? En werk dicht bij huis.
2: Ja.
3: En tegelijkertijd... omdat gewoon meer mensen daarbij ook mee te trekken, dachten we, joh, we gaan een rondje fietsen.
2: Mm-hmm.
3: Dat doen we langs allemaal verschillende soorten bouwers. Mm-hmm. Een woningbouwer, maar ook een molenbouwer. Afwisselend.
2: Mm-hmm.
3: En dat doen we samen voor een goed doel. En dat werd in de tijd Stichting Hiel.
2: Ja, Stichting Hiel. Ja, want dat was ook een kindje die aan kanker leed.
3: Ja. Ja, Juliette Bakkenes, helaas is zij niet meer onder ons.
2: Mm-hmm.
3: Maar vanuit gedachte aan haar heeft de familie toen ook acties opgericht.
2: Ja.
3: En wij hebben dat omarmd en eigenlijk wat bekender gemaakt buiten onze woonplaats Katwijk.
2: Ja, ja, want jij bent bouwklik. Jullie verhuren mensen, bouwmensen aan aannemers. Als ik het even snel zou zeggen.
3: Wij zien ons als een regionaal bouwnetwerk.
2: Mm-hmm.
3: Waarbij we mensen die graag in de bouw willen werken, een stapje verder brengen.
2: Ah.
3: En eigenlijk iedereen die denkt van, joh, die bouw is voor mij fantastisch. Of de mensen die dat al lang weten. Maar toch niet bij... te binnenkomen of niet in hun vakgebied zitten.
2: Mm-hmm.
3: Die willen een stapje verder helpen.
2: Ja.
3: En dat kan op allerlei manieren. Dat kan verhuur zijn, maar het kan ook gewoon dat wij met iemand helpen op zoek naar een opleidingsplaats of naar een werkgever.
2: Ah, kijk. Dat is echt heel breed. En daar komt dus ook de passie voor de bouw vandaan. En dat je dus al zegt van, joh, ik wil het in een positieve daglicht zetten, zeg maar, de bouwers.
3: Ja, nou ja, ik ben zelf geen... ik ben niet technisch geschoold, ik ben geen bouwer. Maar voor mij is bouw eigenlijk alles wat er wordt gemaakt voor het leven, voor wonen, voor recreatie, voor mobiliteit. Het is veel ruimer dan die timmerman die 's ochtends naar de bouw gaat. Het is ook gewoon dat je in een woning wil wonen.
2: Ja.
3: En dat je graag voor je kinderen ook een woning wil hebben, dicht bij huis en betaalbaar.
2: Ja.
3: Dat is voor mij ook de bouw en daar mag... Dat is een heel mooi vak waarmee je een directe bijdrage kan leveren aan het hier en nu.
2: Ja.
3: En ook aan de toekomst.
2: Ja, ja. Ah, zeker. Mooi. Jullie zijn gevestigd. Jij bent zelf gevestigd in Katwijk. Katwijk aan Zee.
3: Ja,
2: dan,
3: formeel Noordwijk. Maar
2: Noordwijk.
3: Ja. Het ligt eigenlijk, we zijn allemaal Katwijkers en dat, wat dat betreft, wij, wij komen uit die hoek.
2: Uit die hoek, ja. Dus vandaar dat het ook eigenlijk een aangelegenheid is met voornamelijk Katwijk. Tenminste, volgens mij is het ooit zo begonnen. Want volgens mij zijn jullie als een olievlek een beetje over Nederland aan het gaan.
3: Ja, nou ja, inderdaad, ja, wij wonen hier, dat is toevallig. En van daaruit heb je eerste contacten hier in de buurt. En omdat ik ook aangeef, wij zoeken vooral voor mensen dicht bij huis. Ja, begint het dicht bij huis ook voor ons.
2: Ja.
3: Alleen gaandeweg gaat dat verder. En wij, werken met aannemers en opdrachten en projecten eigenlijk in de westelijke Randstad. Dat is eigenlijk onze hoofdbusiness. Mm-hmm. En zie dat gewoon eigenlijk het westen van het land.
2: Ja, ja. Oh, mooi. Dan heb je nu de 10e editie van Tour de Bouw.
3: Ja.
2: Eigenlijk ben je dus bezig om mensen met elkaar te verbinden in de bouw.
3: Zeker.
2: In het westen, zeg maar.
3: Ja.
2: Maar volgens mij is Tour de Bouw bijna een dagtaak geworden.
3: dat is zo. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk er ook vaak van, joh, waar ben ik nou weer aan begonnen? Uiteindelijk doe je het met een doel, iets wat bij ons werk past. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook mooi.
2: Ja.
3: Maar vooral dat mensen verbinden en organisaties verbinden, daar krijg ik energie van.
2: Ja.
3: En als je dat dan ook voor een heel mooi en noodzakelijk doel doet,
2: ja,
3: dan is daar die verbindende factor helemaal. En dan maakt het niet uit dat je daar wat een keer wat meer tijd in stopt.
2: Inderdaad. En Stichting JUL is overgegaan nu in het Prinses Maxima Centrum.
3: Ja. Stichting JUL was al vanaf het begin af aan, ging 100% van de gelden naar Dr. Pieters. Wij hebben eigenlijk, Prinses Maxima Centrum is voor velen nu een bekende. Alleen wij hebben ook nog gestaan aan de start, aan de bouw van het Prinses Maxima Centrum.
2: Ah, ja.
3: Dr. Pieters was verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum.
2: Mm-hmm.
3: Was daar kinderoncoloog van Juliette Bakkenes.
2: Ja.
3: En hij is de vaandeldrager van het Prinses Maxima Centrum.
2: Ah.
3: En heeft het kenniscentrum over eigenlijk gecentraliseerd, zodat alle kennis over kinderen bijeen zou komen. En daar is het Prinses Maxima Centrum uit ontstaan.
2: Ja.
3: En de naam Stichting Jong ging dus al 100% de gelden daarheen.
2: Daarheen, ja.
3: Maar wij fietsen tegenwoordig voor het Prinses Maxima Centrum.
2: Ja.
3: En dat is ook bekend inmiddels. Dat is niet meer een organisatie. Dat zijn plannen die er gaan komen van een centraal ziekenhuis ergens in Utrecht.
2: Nee, dat klopt. Het is een helaas, zeg ik dan maar, een alom bekend medisch centrum voor kinderkanker in Nederland. En hun droom is om alle kinderen met kanker te genezen met een optimale kwaliteit van leven. Dat is echt gigantisch mooi natuurlijk.
3: En ik kan daar nog wat aan toevoegen. Uh-huh. En het is natuurlijk zware materie. Niemand wil in die situatie komen.
2: Nee.
3: Alleen als je ziet wat voor moois ze daar doen. Ja. Ze laten de kinderen, ook al zijn ze ziek, laat ze echt kind zijn.
2: Ja.
3: En dat heeft me eigenlijk altijd geraakt.
2: Ja.
3: Als je daar binnenkomt, kom je niet in een ziekenhuis. Kom je eigenlijk in een omgeving waar kinderen zich thuis voelen, is natuurlijk niet het juiste woord.
2: Mm-hmm.
3: Maar het is niet alleen maar zwaar. De kinderen zijn gewoon, die blijven gewoon kind.
2: Ja, klopt.
3: En de familie eromheen, die heeft daar ruimte voor om een kind ook daarin nog te zien groeien. Met alle ups en downs.
2: Ja.
3: Helaas is natuurlijk tot de dag vandaag nog altijd ook met een met niet een mooie afloop.
2: Nee, inderdaad, dat is helaas nog te veel. En daar doen ze allerlei onderzoeken naar. En daar gebruiken ze het geld natuurlijk zo goed voor. Dus wat dat betreft een ongelooflijk mooi doel wat jullie jaarlijks ondersteunen. Nu is het de 10e editie. Gaan jullie nog wat speciaals doen?
3: Ja, heb je even? Ja, nou, nog even over het goede doel verder. Wij hebben voor de 10e, voor de jubileumeditie, hebben we een extra doel aan toegevoegd.
2: Ja.
3: We fietsen voor het Prinses Maxima Centrum. Maar voor elke 10.000 gaat ook 1.000 euro naar de regionale Odense huizen.
2: Ja.
3: En dat Odense huizen zijn inloophuizen voor mensen en familie en mantelzorgers die te maken hebben met Alzheimer.
2: Ja.
3: Het is een groep die vaak naar binnen keert.
2: Ja.
3: Een wereldje wordt kleiner en kleiner en kleiner.
2: Uh-huh.
3: En dat Odense huis helpt mensen langer onder de mensen te zijn en niet zozeer alleen ziek zijn. Het is ook gewoon, het is een levensfase.
2: Ja.
3: En dat is een levensfase die er ook bij hoort. Het moet niet worden weggestopt, als dat is mijn filosofie. Het moet niet worden weggestopt.
2: Nee, eens.
3: En het is een manier om mensen ook een nodige negatieve beeld wat er ook bij zit, om mensen daarin mee te krijgen. Want het is natuurlijk een klap als de diagnose wordt gesteld,
2: ja,
3: bij iemand in de familie of zeker bij jezelf, maar ook de familie moet er in deze hele dag niet vergeten.
2: Ja,
3: maar het is mooi als je dat zou kunnen delen.
2: Ja.
3: De Odensehuizen heeft naamsbekendheid nodig.
2: Mm-hmm.
3: Het is bij velen nog niet bekend. Ze zitten 80 inloophuizen in Nederland.
2: Ja.
3: Met veel ook in het westen van het land.
2: Mm-hmm.
3: Ook bij Papendrecht volgens mij.
2: Odensehuizen hebben we hier in Papendrecht. En dat is
3: heel mooi.
2: Dat krijgt echt steeds meer bekendheid. En ik vind het ook heel mooi dat dat dan ook als extra doel dit jaar erbij zit. En zoals jij het dan ook vertelt, is het dan ook wel een hele mooie overeenkomst met het Prinses Maxima Centrum. Alleen het Prinses Maxima Centrum zorgt ervoor dat je nog kind kan voelen en dat de families bij elkaar kunnen zijn en ze nog het positieve eruit kunnen halen dan voor kinderen. En de Odensehuizen is dat voor ouderen met dementie, maar die ze ook dan begeleiden met hoe ze daarmee om moeten gaan en de families daarbij. Dus ik
3: dat
2: vind
3: zeg
2: het
3: jij op jouw beurt dan weer heel mooi.
2: Ik vind het een hele mooie overeenkomst
3: daarbij. Nou ja, mensen moeten mee blijven doen. En ziek worden of Alzheimer, dat is al erg genoeg.
2: Mm-hmm. Ja,
3: alleen
2: zeker.
3: Mensen moeten daardoor niet worden weggezet of afgestoten.
2: Nee.
3: Mensen moeten dat kunnen blijven doen, moeten blijven onderdeel zijn van onze maatschappij.
2: Ja.
3: En we moeten het met elkaar doen. En ik denk dat door de bouw dat ook wil uitstralen. En ik vind het mooie dat we met de jubileumeditie kinderkanker richt zich op kinderen. Dit richt zich op ouderen.
2: Mm-hmm.
3: Maar het is, we moeten het met z'n allen doen.
2: Ja.
3: En dat is met de vraagstukken in de bouw, heel simpel gezegd, om het linkje nog even verder te leren leggen. Maar zeker ook op dit front.
2: Ja.
3: En wat we verder nog doen, wat misschien nog en ik weet dat krap in de tijd zit, denk ik.
2: Ja.
3: Maar wij zitten dit jaar, ter ere van de 10e editie, hebben de centrale locatie hebben wij op vliegveld Valkenburg.
2: Ja, dat is
3: en dat
2: bijzonder.
3: Is zeker bijzonder. Dat is voor velen bekend als de locatie van Soldaat van Oranje.
2: Ja.
3: Maar het is ook dit jaar, na 20, 30 jaar is er bekend dat er woningbouw mag komen. Er komt een van de landelijk grootste gebiedsontwikkelingen op dit moment. Eigenlijk in het centraal in de Randstad, in het westen van het land.
2: Mm-hmm.
3: En wij mogen op dat terrein, tussen de hangars, mogen wij onze festiviteitenterreinen hebben waar mensen de hele dag door overheen fietsen.
2: Ja.
3: Dus die rijden een lus richting Rotterdam en een lus richting Amsterdam, zo moet je het ongeveer zien.
2: Ja, ja.
3: En die kunnen daartussenin kunnen ze lunchen, kunnen ze s'avonds een hapje eten. En rondom 8 uur hebben we daar festiviteitenterrein. En het mooie aan deze editie is ook dat 's avonds het wordt opengesteld voor het publiek. Het vliegveld is jaren helemaal op afgesloten terrein geweest.
2: Ja.
3: En nu mag ook het publiek mag erop, wel op inschrijving. Dus volg de social media binnenkort. Want dit heeft geen lokale dekking, maar echt voor interessant voor velen.
2: Ja.
3: Die iets hebben met dat vliegveld, met de historie.
2: Mm-hmm.
3: Maar ook met iets wat in de toekomst gaat spelen.
2: Ja.
3: Dat is prachtig dat met de 10e editie zo bij elkaar komt.
2: Ja, zeker. En Radio Tour de Bouw is er, zeggen we, ook maar weer bij. Wij zijn er ook weer bij.
3: Ja,
2: dus we maken er gewoon een mooie happening van. 25 juni. En als mensen dus 's avonds, dat is dus echt wel een primeurtje, 's avonds willen komen kijken, dan moeten ze zich wel even inschrijven. Maar de mogelijkheid is er dus.
3: Ja, nee, zeker. Dus vanaf morgen gaat er een filmpje online vanuit de gemeente Katwijk. En het Rijksvastgoedbedrijf met een promotiefilmpje en met een inschrijfslink.
2: Kijk. Ja. Nou, we gaan die zeker...
3: Valkenhorst,
2: ja.
3: Dan moet dat te vinden zijn.
2: Ja, dat gaan we zeker volgen. Ik wil jou heel hartelijk danken voor je bijdrage. En we zien elkaar 25 juni zeker nog. En dan zullen er nog vele nieuwe interviews gepleegd worden. Die allemaal later op tourdebouw.nl ook te volgen zijn, geloof ik, hè?
3: Ja, mooi dat je er aandacht geeft en heel veel succes met de uitzending, Connor.
2: Dankjewel en tot 25 juni. En
3: dan dankjewel.
2: Gaan we, alsjeblieft. En dan gaan we nu even luisteren naar een muzieknummer. En dan ga ik dadelijk even contact zoeken met Claudia Severs van het LPO. Oftewel het landelijk platform Odensehuizen.
0: Tour de Bouw in actie. Voor het Prinses Maxima Centrum.

0: Nationaal.
1: Ja, en we spraken net natuurlijk Martijn Houwaard van de organisatie Tour de Bouw en wat het allemaal inhoudt en dat het de 10e editie is. En ja, daar wordt natuurlijk ook allemaal geld opgehaald voor een goed doel, waaronder dus het Prinses Maxima Centrum. Maar omdat het de 10e editie is, hebben ze er een tweede doel aan gehangen. En voor elke 10.000, ja, het zijn ook bedragen waar je helemaal eng van wordt, maar voor elke 10.000 euro wordt er gewoon even 1.000 euro overgemaakt voor het landelijk platform voor Odensehuizen. En aan de lijn heb ik Claudia Severs, welkom.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Dankjewel.
1: Ja. Het landelijk platform Odensehuizen. Je mag me even uitleggen wat dat is. Ik weet wel dat wij hier in Papendrecht een van de eerste Odensehuizen van Nederland hebben. Dat weet ik dan wel. En ik weet wat een Odensehuis inhoudt. Maar wat dan weer het landelijk platform Odensehuizen is, dat mag jij me vertellen.
2: Ja, geweldig. Ja, nee, het Odensehuis in Papendrecht is een heel mooi voorbeeld van inmiddels 80 Odensehuizen in Nederland.
1: Ja, geweldig.
2: Het Odensehuis is een burgerinitiatief. Hè. Martijn vertelde er net ook al iets over. Een inloophuis voor mensen met dementie. En het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel mensen en Nederlanders betrokken zijn bij het realiseren van deze ontmoetingsplek.
1: Ja.
2: En om die burgerinitiatieven goed te ondersteunen, hebben we de krachten gebundeld als Odensehuizen zijnde. Mm-hmm. En wat de rol van het landelijk platform is, om de kennis en de ervaring van Odensehuizen, van die inmiddels 80 Odensehuizen in Nederland, te bundelen, bij elkaar te brengen, zodat nieuwe initiatieven van daarvan kunnen leren en makkelijker van de grond komen met de kennis die we hebben. En ook zodat bestaande Odensehuizen ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.
1: Kijk, ja, dat is inderdaad wel heel mooi inderdaad. Want hoe lang bestaat de Odensehuizen eigenlijk, het initiatief?
2: Nou, het allereerste Odensehuis is begonnen in 2009 in Amsterdam.
1: Yeah.
2: En het woord zegt het eigenlijk al. Het komt uit de Deense stad Odense.
1: Ah.
2: Een groepje mensen uit Amsterdam heeft het concept vanuit Denemarken naar Nederland gehaald.
1: Okay.
2: En wat er zo krachtig aan is, is dat er in het Odensehuis een gemeenschap gecreëerd wordt voor mensen met dementie. Ik zeg voor mensen met dementie, maar dat is dus eigenlijk klopt dat niet. Het is door mensen met dementie. Want het maakt niet uit of je coördinator bent of bestuurslid of vrijwilliger. Onze vrijwilligers hebben heel vaak ook dementie. Dat maakt helemaal niet uit. In het Odensehuis kun je zijn wie je bent. Mm-hmm. En samen maken we de plek.
1: Kijk, mooi. En het is niet alleen voor en door mensen met dementie. Want ook de mantelzorgers en de familie eromheen is een hele belangrijke plek voor hebben weggelegd, hè?
2: Zeker, zeker. Je kunt er samen naartoe. En een mantelzorger is vaak een partner of een kind van iemand met dementie. Maar naasten kunnen ook zijn de buren, vrienden.
1: Ja.
2: Dus iedereen die geeft om een ander en samen ook iets leuks wil doen, die is welkom in het Odensehuis. En op die manier ondersteunen we ook die naasten in het omgaan en in het leven met dementie.
1: Ja, want volgens mij is daar wel heel veel behoefte aan, hè? Om inderdaad, hoe ga je ermee om?
2: Absoluut. Ja, er is met een ingewikkeld woord noemen we dat handelingsverlegenheid. Mm-hmm. Hè? We worden soms een beetje ongemakkelijk als iemand een beetje in de war is of als hij dingen vergeet of niet meer helemaal weet waar die is of wanneer die ergens is. En op het moment dat we daar zelf niet een draai aan kunnen geven, dan wordt het ongemakkelijk ook voor degene die leeft met dementie, die er eigenlijk niks aan kan veranderen.
1: Nee.
2: Dus de mensen om iemand heen, die kunnen zich aanpassen.
1: Ja.
2: En als we dat van elkaar kunnen afkijken, daar is niet een blauwdruk voor.
1: Nee.
2: Natuurlijk kunnen we daar tips in delen en adviezen in geven, maar elke situatie is weer anders. Ja. En op het moment dat je anderen ontmoet daarin, deelgenoten ontmoet, kun je ervaringen uitwisselen en horen van anderen hoe ze dingen aanpakken.
1: Ja. Wel heel erg mooi inderdaad. En volgens mij is ook dementie tegenwoordig een ziekte die steeds meer voorkomt. Of in ieder geval steeds meer bekendheid krijgt.
2: Ja, zeker. Ja, allebei. Ook doordat het meer voorkomt, krijgt het meer bekendheid.
1: Ja.
2: We stevenen af op 500.000 mensen met dementie in 2040.
1: Zo.
2: Dus dat aantal gaat enorm stijgen.
1: Ja. Ja,
2: nu al leveren 300.000 mensen met dementie in Nederland.
1: Ja.
2: Waarvan 75% gewoon thuis woont. Niet in een verpleeghuis of een woonzorgcentrum, maar in de thuissituatie. Dus gewoon onze buren, onze familie, onze vrienden.
1: Ja, en dat is... ik denk dat het niet altijd makkelijk is om ermee om te gaan. En daar bieden jullie dan ondersteuning.

0: grappige is dat ze in Denemarken eigenlijk alleen maar in de stad Odense een Odensehuis hebben. Wat wij noemen een Odensehuis, daar heet het natuurlijk anders.
1: Ja.
0: Maar ook in Denemarken hebben ze het niet voor elkaar gekregen om meer plekken te realiseren.
1: Okay.
0: Ze hebben het wel geprobeerd. Maar eigenlijk zijn dat plekken zoals wat wij hier kennen als het Alzheimer Café.
1: Okay.
0: Een ontmoetingsplek ook wel, een informatieplek die één keer in de maand waar je naartoe kunt gaan. Dat hebben ze daar ook wel opgezet. Maar niet zoals wij het kennen, de Odensehuizen die meerdere dagen per week open zijn.
1: Ja.
0: Die vrij toegankelijk zijn. Dat is natuurlijk een Alzheimer Café ook wel. Maar het Odensehuis is wat meer gericht op samen dingen ondernemen.
1: Ja.
0: Plezier maken. Samen met elkaar een mooi programma maken. En talenten inzetten en talenten benutten.
1: Ja, nou, dat noem je en dat zeg je mooi. Zou dat komen omdat Nederland zo heel rijk is aan vrijwilligerswerk?
0: Nou, dat zal ongetwijfeld meespelen. Wat wij zien is dat er ontzettend veel mensen iets goed doen voor een ander. Dus het zit ook wel in onze cultuur om dat te doen. Het zit ook in onze cultuur dat we rekenen op zorg en ondersteuning.
1: Ja.
0: Omdat dat nou eenmaal wettelijk ook zo geregeld is en omdat we een goed welvarend land zijn.
1: Ja,
0: maar we zien die zorg ook onder druk staan.
1: Ja.
0: Dat gaan we niet volhouden naar de toekomst toe. En daar vervullen de Odensehuizen zo'n enorm belangrijke rol in.
1: Ja.
0: Toch die zorg te kijken waar we dat zoveel mogelijk kunnen uitstellen.
1: Ja.
0: Want zeker in de beginfase van dementie, dan hebben mensen eigenlijk nog helemaal geen zorg nodig.
1: Mm-hmm.
0: Maar wel ondersteuning en deelgenotencontact. Want je loopt tegen praktische dingen aan en daar wil je graag over in gesprek met anderen.
1: Ja. Jouw werk bij het Landelijk Platform, wat houdt dat dan in?
0: Mijn werk houdt in dat ik de kennis en de kunde van Odensehuizen bij elkaar breng.
1: Ja,
0: ophaal, bundel. Ja, wij beheren bijvoorbeeld een landelijke website. Waar we ook mee bezig zijn is de landelijke lobby voor belangenbehartiging van Odensehuizen. Want elk Odensehuis worstelt met structurele financiering.
1: Ja.
0: Dat valt een beetje tussen wal en schip eigenlijk wat financiering betreft. En gelukkig zijn er dus al op 80 plekken in Nederland vooral gemeenten ook die bijdragen aan Odensehuizen. Mm-hmm. We vinden dat veel sterker en steviger kan, omdat het Odensehuis nou eenmaal een hele belangrijke plek is in een buurt om een dementievriendelijke samenleving te creëren.
1: Ja, zeker. En werd net al gezegd, door Martijn ook natuurlijk, voor elke 10.000 euro die erop gehaald wordt, gaat de 1.000 euro naar het Landelijk Platform. Heb je daar al een bestemming voor?
0: Ja, zeker. Daar hebben we over nagedacht met elkaar. Mm-hmm. En we vinden het fantastisch dat Tour de Bouw heeft gekozen voor ons als tweede goede doel.
1: Ja.
0: Het werd net al eventjes genoemd, hè? Ook de overeenkomst eigenlijk, gek genoeg, tussen het Prinses Maxima Centrum en de Odensehuizen.
1: Ja.
0: En kinderen blijven een kind in het Prinses Maxima Centrum. En in het Odensehuis blijven mensen, om het zo te zeggen. Of je nou leeft met dementie of niet, dat is inderdaad een levensfase. En zo belangrijk om jezelf te kunnen blijven.
1: Ja.
0: Dus daar zit een belangrijke overeenkomst inderdaad.
1: Ja. En het geld wat daar dan mee opgehaald wordt voor jullie, is dat dan bestemd voor het Landelijk Platform om meer die verbintenis te krijgen? Of juist ook in de Odensehuizen zelf?
0: Nee, gelukkig gaan we dat besteden in de Odensehuizen zelf.
1: Kijk,
0: wij krijgen als Landelijk Platform financiering vanuit het ministerie van VWS. En ook een bijdrage van Alzheimer Nederland daarin, die fan is van Odensehuizen. Daardoor kunnen we deze donatie echt ten goede laten komen aan de deelnemers in de Odensehuizen in de regio.
1: Ja.
0: En wat we daarmee gaan doen is muziekactiviteiten organiseren. Omdat we zien dat daar ontzettend veel behoefte aan is. We hebben dus van tevoren gevraagd aan deelnemers: wat zouden jullie graag willen met dit bedrag? En daarvan zeiden de deelnemers: we willen graag iets met muziek gaan doen. En niet eenmalig, maar als een soort projectcarousel. Dus voorstellingen waarin mensen met dementie zelf ook mee kunnen doen, participeren.

0: leren. We gaan niet alleen maar kijken en luisteren als daar behoefte aan is. Dan kan dat, maar we willen vooral mensen zoveel mogelijk mee laten doen. Omdat dat fysiek en mentaal actief blijven bijdraagt aan het uitstellen van zwaardere zorg.
1: Ja. Dit sluit, ja, ik kan het niet laten, maar dit sluit wel heel erg aan bij wat ik een vrijdag ga doen. Ik zit bij een theatergroep hier in Papendrecht, een amateurtheatergroep. En die gaan Ja Zuster, Nee Zuster over 2 weken op de planken brengen.
0: Geweldig.
1: En dat is natuurlijk echt iets van vroeger. Mensen kennen die liedjes. En aanstaande vrijdag gaan wij een uurtje naar het Odensehuis met een aantal spelers. Om daar wat liedjes te gaan zingen en te dansen. En ik mag het een beetje aan elkaar praten. En mensen motiveren om mee te doen.
0: Heel leuk. Geweldig. Ja, nou, dat wordt genieten van alle kanten, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Want ik heb er ook echt ontzettend veel zin in. Want ja, we gaan ook echt in die kledij van vroeger. En ja, we hopen en verwachten eigenlijk dat mensen daar inderdaad van aangaan. En dat ze gewoon met elkaar plezier kunnen maken. Dus dat sluit wel heel erg aan bij wat jullie dan gaan doen met muziek. Maar dan echt muziek maken met een, ik kan me zo voorstellen, met een triangel en dat soort dingen.
0: Ja, ook. Ja, ja. Het is zo mooi om te zien dat een Odensehuis is niet heeft geen dichte deuren. Het is een plek in de gemeenschap, in de samenleving. Ja. Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Ja. Juist die verbinding is ontzettend belangrijk. En daarom zetten een aantal Odensehuizen ook de deuren open voor fietsers tijdens Door de Bouw. Om even wat water te tappen, een snackje te eten. En vooral om kennis te maken met het Odensehuis en de mensen met dementie. Want het zijn net mensen.
1: Ja, het zijn net. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Het zijn net mensen, inderdaad.
0: En het zijn gewoon mensen die wij kennen. En we moeten het taboe zien te doorbreken. En ook de handelingsverlegenheid zien te doorbreken.
1: En dat is
0: inderdaad. En mensen met dementie kunnen heel veel nog wel.
1: Ja, laten we eens kijken wat we allemaal nog wel kunnen.
0: Precies. Ja.
1: Ik dank je heel hartelijk voor je duidelijke uitleg wat het Landelijk Platform doet. Dat je er even tijd voor gemaakt hebt. En wellicht zie ik jou 25 juni ook op de locatie.
0: Zeker, wij zijn vertegenwoordigd.
1: Kijk.
0: Hartstikke leuk om jullie daar weer te zien.
1: Ja, zeker weten. En dan zien we elkaar in levende lijven. Dat is toch ook wel eens wat anders als alleen aan de telefoon. En elkaar dan oog om oog te kunnen spreken. Want dat spreekt toch meer tot de verbeelding, zou ik dan maar zeggen.
0: Absoluut. Ja, dus welkom in het Odensehuis. En andersom.
1: Ja, dank je wel. Ja, en
0: heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde. Ja, dank je. Dat zal wel lukken, denk ik. Hoop ik. Ga ik vanuit.
0: Ja, leuk.
1: Oké, nou, ik zie je dan. En dankjewel voor je aanwezigheid.
0: Graag gedaan. Fijne avond.
1: Hetzelfde.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en deze keer geen praatpaal. Dat hebben we vorige week gehoord. Dus ja, ze zijn ook niet in de studio voor een vooruitblik. Maar er is wel gewoon uitzending hoor. Dus geen probleem. Maar wij hebben het natuurlijk dit uur gehad over Tour de Bouw. En gesproken met Martijn Houwaard van de organisatie. En die wielertocht wordt 25 juni gehouden op het vliegveldbasis Valkenburg. En er wordt geld opgehaald voor 2 goede doelen. En deze 10e editie wordt dat gedaan voor het Prinses Maxima Centrum. Maar ook voor het landelijk platform van Odensehuizen. En nou zei ik van het is de 10e editie van Tour de Bouw. Nou heeft Bovien iets uitgezocht en die kwam dat tegen.
2: Ja, dat klopt. Ik had weer even mijn journalistieke bril opgezet. Ik dacht, nou, we gaan even kijken. Hè? Want ik moet zeggen, ik ben natuurlijk ook nog maar jong. En ik kom maar net om het hoekje kijken. Dus ik ga heel eerlijk zeggen dat ik even heb opgezocht wat een Odensehuis was. Want dat wist ik nog even niet.
1: Nou, even
2: en
1: niet.
2: Toen zag ik voorbij komen dat het landelijke platform Odensehuizen is opgericht in, hou je vast, 2016.
1: 10 jaar geleden.
2: 10 jaar geleden. En wat is er 10 jaar geleden ook begonnen?
1: Tour de Bouw.
2: Tour de Bouw.
1: Dat is wel een. Zal het toeval zijn of niet?
2: Nou, dat weet ik dus niet. Nee. Maar ik zei al tegen jullie van dit. Ik kan er zelf helaas niet bij zijn. Maar dit is wel. Dit moeten jullie even uitzoeken dan op de dag zelf. Want dit is te mooi om waar te zijn.
1: Dit is inderdaad te mooi om waar te zijn. Dat gaan wij 25 juni uitzoeken. En wellicht, als ze alle twee nog luisteren, misschien dat het dadelijk al op mijn WhatsApp staat. Je weet het nooit.
2: Je weet het niet.
1: Maar ik vond het wel een hele mooie.
2: Het is wel weer een hele mooie verbinding.
1: Ja,
2: alsof het zo
1: zeker
2: zou moeten zijn.
1: Zou moeten zijn, inderdaad. Want daar gaat het om verbinding te brengen. En het Prinses Maxima Centrum is natuurlijk om alle kinderen met kanker te genezen met een optimale kwaliteit van leven. En het landelijk platform Odensehuizen is een burgerinitiatief om mensen met dementie of beginnende dementie en alles daaromheen gewoon mens te kunnen laten zijn. Nou, ik vind het een heel mooi doel. En over 2 weken zijn wij natuurlijk bij Tour de Bouw. En ik dank hartelijk voor het aan de lijn hangen en uitgebreid vertellen hoe het in elkaar zit. Martijn Houwaard en Claudia Severs van het LPO. En natuurlijk ook Elkie van het PMC, Prinses Maxima Centrum. Want daar heb ik natuurlijk ook mee gesproken. Alleen vorig jaar hebben we daar uitgebreid mee gesproken. En ja, het uurtje is alweer voorbij. Dus we moeten alweer door. Ik zou zeggen, tot volgende week.
3: Radio Tour de Bouw. Tour de Bouw in actie. Voor het Prinses Maxima Centrum.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
2: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
1: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt de grote vetbike-controle in Barendrecht. De controle is het onderdeel van de nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van een kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
3: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit, die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
4: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
3: Ja, het is half-half ongeveer. Maar je wordt niet vrolijk van de resultaten.
4: Half-half is best slecht.
3: Dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
1: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden zijn van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Het zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer er bovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten bij de vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Rechtsstaat FM en Atos Radio presenteren. Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
1: We zijn er weer een uur lang met liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Oftewel het betere Nederlandstalige lied. En we hebben ook weer een thema en dat is deze week bloemen. En we beginnen met de groep Vangrail. En ze hebben zo'n heerlijk pittig nummer en dat heet Madeline.

Aldus Vangrail. En ik heb, zoals elke week, een gedicht voor u uitgekozen. En deze keer is dat een gedichtje, een klein gedichtje van Herman Vinkers. En dat gaat over bloemen. En het luidt als volgt. Rozen verwelken, schepen vergaan. Gezemel daarover blijft altijd bestaan.

Janneke Jager en Timo Menkveld, zij zongen Jasmijn. We gaan door met een liedje over bloemen en dit keer gaat het over gladiolen. En als je over gladiolen praat, dan denk je al snel aan die uitdrukking de dood of de gladiolen, die meestal gebruikt wordt in de wielrennen. Hoe zit dat bij dat liedje van Freek de Jonge?

is geen schaduw meer. Mijn bandjes plakken aan de weg. Een wolf of wie dan ook bijt mij in de kuiten. Mijn verzet breekt, maar ditmaal niet op.

Bloedend Hart heet deze band. Misschien wel naar dat beroemde liedje van de dijk. Dat weet ik niet. Ze komen in ieder geval uit Vlaanderen. Bloedend Hart is ook een plant trouwens. Heb ik zojuist uitgevonden. In ieder geval, het liedje heette gewoon Bloemen. We gaan door met een artiest uit Brabant. Zijn grootste hit was ooit lang geleden. Hey, God mee, want hij zingt altijd in het Brabantse dialect. Gerard van Maasakkers is de naam en het liedje heet Bloemen zijn rood.

vond kleuren, dat vond hij fijn. Maar die juffrouw zei, wat doe je daar, jongeman? Ik teken bloemkes, juffrouw. Ze zei, we doen hier niet aan kunst, jongeman. Bloemen zijn rood en de lucht is blauw.

Dit duurt maar nou te lang, je moet maar weten hoe het hoort. En ze zetten het jongsken op de gang, voor je best wil enzovoort. Maar hij werd bang zo na een tijd, klopte zachtjes aan de deur.

De tijd ging door, ga altijd door. En hij ging naar de tweede klas. En de juffrouw was heel anders als die daarvoor. Ze was nieuw, ze was er pas.

Gerard van Maasakkers, wat een prachtig liedje. We gaan door met een chansonnière die we misschien nou één keertje hooguit gedraaid hebben eerder in Mens der Rust te Leven. Anne-Marie Breiders is chansonnière en ook Nederlandstalige kleinkunstenaarster. Dus ze zingt in het Nederlands en in het Frans en dit liedje heet gewoon Bloemen.

een liedje uit de jaren 70 van de Vlaming Louis Neefs, Margrietje. We gaan door met onze special over bloemen. Want elke week hebben we een special met ons programma, ons kleinkunstprogramma Mensen Zesde Leven. En deze week, dat had u begrepen als u al een half uurtje luistert, is dat het onderwerp bloemen. En tot nog toe vind ik dat de liedjes die we draaiden, dat in die liedjes de bloemen toch een beetje tot treurige overdenkingen hebben geleid. Van, nou ja, misschien niet bij allemaal. Nou ja, in ieder geval, ik dacht het is tijd voor een lied van Cote & Bee alias Kees van Cote en Wim de Bie. En zij zingen rozen, rumbonen en rode wijn.

0: Van Koten en de Bie zongen rum, nee, rozen, rumbonen en rode wijn. We gaan door met een van de vaste onderdelen van ons programma Mensen te Leven. Namelijk uit de oude doos. En ik ga iets draaien van Tom Manders. Die was in de vorige eeuw bekend in de jaren 50, jaren 60. Van televisie en de radio. En het meest bekend was zijn typetje Doris. Waarmee hij allerlei programma's maakte op televisie. Ook kinderprogramma's. En hij maakte ook prachtige liedjes die eigenlijk behoren tot de parels van de Nederlandse kleinkunstgeschiedenis. Denkt u maar aan Twee Motten. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor dit liedje. Dat als je goed luistert naar de tekst nog heel actueel is. En dat heet Orchidee.
1: Uit den ouden doos.

zeer verstoord. Ik wil geen vrouwen bij mij aan boord. Verstopt er maar in de kajuit. Maar in Mokemot, die griet eruit. Orchidee!

0: Het duurde lang voor het woord viel, maar dat gebeurde toch in de laatste regel. Want het liedje heette Bloemen en u hoorde Maarten van Roosendaal op zang en piano begeleid door zijn aloude bassist, contrabassist Egon Krach. En er werd eigenlijk al een beetje gerefereerd aan het onderwerp van de hippietijd, de flower power. Want toen waren de bloemen natuurlijk aan de macht, letterlijk gezien. En dat was vooral het geval in zo'n stad als San Francisco, waar prachtige liedjes over geschreven zijn. Bijvoorbeeld, if you go to San Francisco, make sure you wear some flowers in your hair. En voor onze rubriek, de vertaling, onze vaste rubriek, de vertaling, keken wij even weer in het repertoire van Jan Rot. En jawel, hij heeft dat liedje vertaald. En bij Jan Rot heet het ook gewoon San Francisco.
1: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud eich rhediadau ymlaen.
2: Shepherd and Aitik, cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

U hoorde onze enige echte protestzanger Armand, die bekend was in de jaren 60 en 70, maar nog heel lang doorgegaan is met zijn protestliederen en liedjes binnen de flower power. En dat geldt zeker voor het nummer Blommenkinders. Wij zijn hiermee bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van Mens Durft te Leven. We hadden al speciaal thema bloemen. Volgende week doen we het over kledingstukken. Ik hoop dat u dan weer luistert. Voor nu, dank u wel voor het luisteren. En we gaan eruit met een liedje van Else Lena. En dat heet Vrouw vol bloemen.

0: van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
2: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
1: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt de grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is het onderdeel van het nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
3: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
4: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
3: Ja, het is half-half ongeveer. Dus, je wordt niet vrolijk van de resultaten.
4: Half-half is best slecht.
3: Hey, dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
1: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden zijn van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Dat zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe die het slachtoffer er bovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten bij de vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Minima met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Toelaverweg in Brielen is vanmorgen een betonwagen gekanteld. De chauffeur zat bekneld, maar is met hulp van omstanders uit het voertuig gehaald. Die hebben hem door de voorruit naar buiten geholpen. Een deel van het beton is in een naastgelegen sloot terechtgekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is niet bekend. De politie heeft een partij koper in beslag genomen die verstopt lag in de bosjes aan het Binnenbospad in Vlaardingen. De brandweer was gebeld op mogelijk de bliksem was ingeslagen. Daar trof de brandweer het koper aan. Dat zou een brand zijn gestoken om de coating weg te krijgen. Pure koper levert namelijk 3 keer zoveel op bij opkopers. De politie bevestigt dat de partij koper in beslag is genomen. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om ruim 10 kilo. Waar de koper vandaan komt is niet bekend. De GasUnie vindt dat de Nederlandse gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor de komende winter. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in de Telegraaf. De gasopslagen zijn nu voor 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd al meer dan de helft. In oktober moeten ze voor 80% vol zitten en de GasUnie is bang dat het in dit tempo niet wordt gehaald. Het vullen van de opslagen is in eerste instantie een taak voor commerciële bedrijven zoals energiemaatschappijen. Omdat gas nu relatief duur is, dreigen ze geen winst te maken en kopen ze minder in dan normaal. Bij een schietpartij in een township in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Townships, dat zijn wijken met zeer eenvoudige huizen van slechte kwaliteit. Deze correspondent vertelt wat er is gebeurd.
1: Volgens de eerste berichten van de politie werden gisteravond 10 gewapende mannen met een busje afgezet bij een benzinestation. In het oosten van Johannesburg gingen daar een armere buurt in en schoten vervolgens 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
0: De politie is massaal uitgerukt en is bezig met een klopjacht op de schutters. Over hun identiteit of motief is nog niets bekend. Het weer, geregeld zon, stapelwolken, de onweersbuien trekken weg richting het oosten en het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon, vrijwel droog. Morgen af en toe zon, droog. In de middag neemt de bewolking toe. Dan kan het ook weer gaan regenen, tot 15 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Tim Schaap van de ANWB. De A59 richting Den Bosch is helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Enige.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Toelaverweg in Brielen is vanmorgen een betonwagen gekanteld. De chauffeur zat bekneld, maar is met hulp van omstanders uit het voertuig gehaald. Die hebben hem door de voorruit naar buiten geholpen. Een deel van het beton is in een naastgelegen sloot terechtgekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie heeft de partij koper in beslag genomen die verstopt lag in de bosjes aan het Binnenbospad in Vlaardingen. De brandweer was gebeld op mogelijk de bliksem was ingeslagen. Daar trof de brandweer het koper aan. Dat zou een brand zijn gestoken om de coating weg te krijgen. Pure koper levert namelijk 3 keer zoveel op bij opkopers. De politie bevestigt dat de partij koper in beslag is genomen. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om ruim 10 kilo. Waar de koper vandaan komt is niet bekend. De GasUnie vindt dat de Nederlandse gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor de komende winter. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in de Telegraaf. De gasopslagen zijn nu voor 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd al meer dan de helft. In oktober moeten ze voor 80% vol zitten en de GasUnie is bang dat het in dit tempo niet wordt gehaald. Het vullen van de opslagen is in eerste instantie een taak voor commerciële bedrijven zoals energiemaatschappijen. Omdat gas nu relatief duur is, dreigen ze geen winst te maken en kopen ze minder in dan normaal. Bij een schietpartij in een township in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Townships, dat zijn wijken met zeer eenvoudige huizen van slechte kwaliteit. Deze correspondent vertelt wat er is gebeurd.
1: Volgens de eerste berichten van de politie werden gisteravond 10 gewapende mannen met een busje afgezet bij een benzinestation. In het oosten van Johannesburg gingen daar een armere buurt in en schoten vervolgens 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
0: De politie is massaal uitgerukt en is bezig met een klopjacht op de schutters. Over hun identiteit of motief is nog niets bekend. Het weer, geregeld zon, stapelwolken, de onweersbuien trekken weg richting het oosten en het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon, vrijwel droog. Morgen af en toe zon, droog. In de middag neemt de bewolking toe. Dan kan het ook weer gaan regenen, tot 15 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Zwaan bij de ANWB. De A59 richting Den Bosch is dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via de zuidkant van Breda. Over de A16, A58 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je op?

0: Bres met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoet, Sluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel van verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoet, Sluis, op Goeree, Overflakkee, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op onder andere grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En treinreizigers van en richting Utrecht Centraal zullen rekening moeten houden met meer reistijd. Door blikseminslagen op het spoor zijn er veel treinen om Utrecht Centraal uitgevallen. De bliksem sloeg rond 11 uur in tussen Utrecht Centraal en Breukelen. Voor 2 van de 4 sporen wordt daar nog gekeken hoe groot de schade van de inslag is. Door de inslag kwam het verkeer tussen Utrecht en Amsterdam plat te liggen. Tussen Rotterdam en Utrecht zijn in beide richtingen de helft van de treinen eruit gehaald. Die rijdt nu niet ieder kwartier, maar ieder half uur. De NS zegt vanaf 2 uur mondjesmaat aan meer treinen te kunnen laten rijden. En de politie heeft dit weekend bij de Wieldrechtse Zeedijk in Dordrecht meerdere boetes uitgedeeld aan racende motoren. De motoren werden al een tijdje in de gaten gehouden door een speciale drone van de politie. Toen de motoren er vandoor probeerden te gaan, bleek dat er meerdere overtredingen begaan werden. De boetes zijn onder meer voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden zonder verzekering, het niet dragen van een helm, gevaarlijk rijgedrag. En ook zijn er een rijbewijs en een motor in beslag genomen. En de piloot van Air Canada heeft 17 jaar rondgevlogen zonder een geldige vliegvergunning. De 59-jarige Geoffrey V. maakte meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten en vervoerde tienduizenden passagiers. Dat de voormalige gezagvoerder niet over de juiste papieren beschikte kwam pas aan het licht na een routinecontrole van de Canadese luchtvaartautoriteit. W. vloog vanaf 2009 onder andere met Boeing 767, 777 en 787's. Nu is het niet zo dat W. helemaal niet kon vliegen. Hij had wel de papieren, maar mocht alleen vliegen als co-piloot. De papieren waren jaren geleden vervalst door W. De voormalig piloot is aangeklaagd voor fraude, verstoring van de openbare orde en het gebruik van valse documenten. Dan nog het weer: geregeld zon, stapelwolken en onweersbuien die wegtrekken richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen. Het wordt dan 15 tot 16 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dat is mooi van de ANWB. Geen files in het zuiden van het land, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Roermond en Sittard op dit moment geen treinen door een beschadigde spoorbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: joga a bola e balança!
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Johannes met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree-Overflakkee, in Spijkenisse en in Brielle. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En een scooterrijder is zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Krammer in Brielle. Een andere opzittende van de scooter raakte licht gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat de 2 opzittenden geen helm droegen. De zwaar gewonde man is met het spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat de scooterrijder tegen de achterportier van de auto is gereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En pepperspray blijft een verboden wapen, ondanks dat het kabinet het middel overwoog te legaliseren als zelfverdedigingswapen tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In het oordeel van minister David van Wil van Justitie zouden kwaadwillenden het middel gemakkelijk van vrouwen kunnen afpakken om het tegen hen te gebruiken. Als het makkelijker verkrijgbaar wordt, is het volgens de minister ook zo dat burgers het tegen de politie in gaan zetten. Het debat over legalisering van pepperspray leidde op na de moord op de 17-jarige Lisa in Apkoude. Er wordt nog wel gekeken naar het omstreden Deense model, waarbij personen met een bijzondere beschermingsbehoefte een vergunning voor pepperspray krijgen. En de hoofd van munitie van het Russische leger is in de buurt van Moskou om het leven gekomen bij een bomaanslag. Volgens Russische en onafhankelijke media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov in het stadje Balaskia. Op beelden is te zien dat Davidov om 6:30 ochtends wegrijdt met zijn auto en zijn auto vlam vat en tegen geparkeerde auto's botst. Omstanders probeerden de man nog uit de auto te trekken, maar Davidov overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de voorrading van raketten en artilleriemunitie voor het Russische leger. Er is nog geen bewijs dat Oekraïne achter de aanslag zit. Sinds de inval in Oekraïne zijn meerdere hooggeplaatste Russische militairen slachtoffer geworden van dit soort aanslagen. En dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en de onweersbuien trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen. Het wordt 15 tot 16 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Bavel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: de hitmiddag.
1: Rechtsstad FM.
0: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo

0: Kurt ook zei.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. 'S Nachts bleef je soms de leukste dingen.
2: Ken jij deze jeugdherinnering nog?

de A27 Breda-Gorkum ben je 10 minuten langer onderweg tussen Hank en Gorkum. De A50 Eindhoven-Os tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de N69 van Veldhoven naar het Belgische Neerpelt. Tussen de A67 en Dommelen staat 6 kilometer door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: extreem, maar de volumeknop op 10. Bumper aan bumper, hits in de swingende hitmiddag.
1: Niet zoveel praten, Theo. Ik kan mijn aandacht niet meer bij het verkeer houden.

plaatje. Daarvoor hoorde je de Dolly Dots. Een van hun hitjes. Wherever You Are. We begonnen met een andere meidengroep uit de jaren 80. Een hele leuke van Babe. De Bouzouki Player, zongen zij. Zon.

0: extra. Goedemiddag. De swingende hit, middagavond, radio, Drechtstad FM. Wij hebben voor jou de allermooiste plaat in de spits. Ook zo rustige.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren

0: vrijheid.
1: Wat een hele grote hit, man. 1000 maal doen. Later gingen ze alleen maar Engelstalige muziek zingen. En toen noemden ze zichzelf vrijheid. Dit

0: NOS met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree-Overflakkee, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En een scooterrijder is zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Krammer in Brielen. Een andere opzittende van de scooter raakte licht gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat de 2 opzittenden geen helm droegen. De zwaargewonde man is met het spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat de scooterrijder tegen de achterportier van de auto is gereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En pepperspray blijft een verboden wapen, ondanks dat het kabinet het middel overwoog te legaliseren als zelfverdedigingswapen tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In het orde van minister David van Wil van Justitie zouden kwaadwillenden het middel gemakkelijk van vrouwen kunnen afpakken om het tegen hen te gebruiken. Als het makkelijker verkrijgbaar wordt, is het volgens de minister ook zo dat burgers het tegen de politie in gaan zetten. Het debat over legalisering van pepperspray leidde op na de moord op de 17-jarige Lisa in Apkoude. Er wordt nog wel gekeken naar het omstreden Deense model, waarbij personen met een bijzondere beschermingsbehoefte een vergunning voor pepperspray krijgen. En de hoofd van munitie van het Russische leger is in de buurt van Moskou om het leven gekomen bij een bomaanslag. Volgens Russische en onafhankelijke media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov in het stadje Balashkia. Op beelden is te zien dat Davidov om 6:30 ochtends wegrijdt met zijn auto en zijn auto vlam vat en tegen geparkeerde auto's botst. Omstanders probeerden de man nog uit de auto te trekken, maar Davidov overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de voorrading van raketten en artilleriemunitie voor het Russische leger. Er is nog geen bewijs dat Oekraïne achter de aanslag zit. Sinds de inval in Oekraïne zijn meerdere hooggeplaatste Russische militairen slachtoffer geworden van dit soort aanslagen. En dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en de onweersbuien trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen. Het wordt 15 tot 16 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. En 267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg, 10 minuten vertraging. En de N286 Stavenisse richting Halsteren. Tussen de A4 en de Tolense Brug heb je 5 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan vanwege een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: lights, camera, action, that's it.
1: Klinkt mooi van de ANWB. In het zuiden van het land staat er ruim 130 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht ben je een kwartier extra kwijt tussen Vught en Kerkdriel. A50 vanuit Eindhoven naar Os tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord doe je er 10 minuten langer over. A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos, 20 minuten vertraging. En de N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Formateur Ingrid Koeradi meldt dat Vlaardingen een nieuwe beoogde coalitie heeft. Bijna 3 maanden na de verkiezingen zijn de partijen ONS Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar Vlaardingen, VVD en 50PLUS voornemens om met elkaar te gaan samenwerken om zo een coalitie te gaan vormen. Daarmee gaat de formatie de volgende fase in Vlaardingen. De komende tijd zullen de partijen een coalitieakkoord gaan schrijven waarna wethouders worden aangesteld. Op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Grote Beer in Rotterdam-Alexander is 1 persoon gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Op de kruising zijn 2 auto's op elkaar gebotst. 1 van de 2 bestuurders was niet aanspreekbaar na het ongeluk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een onwelwording. Die persoon is onaanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. De kruising is volledig afgesloten om de auto's te kunnen bergen. Het vlees van een Brabantse vleesverwerker wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op grote schaal teruggehaald. Het gaat om gehakt vleesproducten die mogelijk van slechte kwaliteit zijn. De vleesverwerker lijkt op grote schaal documenten te hebben vervalst. Daardoor weet de NVWA niet welke partijen vlees ongeschikt vlees bevatten. De NVWA benadrukt dat de producten zoals hamburgers en snacks ongevaarlijk zijn, omdat die producten al eens verhit zijn geweest. Toch voldoet het vlees niet aan de wettelijke kwaliteitseisen. En voor de vleeswendel zijn in april al 2 directeuren en een manager aangehouden. En het KNMI gaat stoppen met de weerswaarschuwingen per provincie. In 2027 zal het KNMI daarmee gaan stoppen, omdat het weer zich niet aan de provinciegrenzen houdt, zo laten ze weten. Tot en met half mei van dit jaar was het wettelijk nog verplicht om die waarschuwingen per provincie af te geven, maar de wet is inmiddels aangepast. Het Weerinstituut wil gaan werken met de polygonen, dat zijn cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. Daarmee kunnen gebruikers die de KNMI-app hebben veel gerichter worden geïnformeerd met pushmeldingen. De komende tijd wordt er getest met het pushmeldingensysteem om te kijken of dat beter werkt dan het huidige provinciesysteem. En tot slot het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat er nog steeds kans op een bui. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon, het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een dikke 40 kilometer file. Je bent 10 minuten langer onderweg op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 1 kwartier langer over. En op de N279 vanuit Den Bosch naar Helmond tussen de A50 en Keldonk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: file in de regio op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe jij 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Formateur Ingrid Koeradi meldt dat Vlaardingen een nieuwe beoogde coalitie heeft. Bijna 3 maanden na de verkiezingen zijn de partijen ONS Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar Vlaardingen, VVD en 50PLUS voornemens om met elkaar te gaan samenwerken om zo een coalitie te gaan vormen. Daarmee gaat de formatie de volgende fase in Vlaardingen. De komende tijd zullen de partijen een coalitieakkoord gaan schrijven waarna wethouders worden aangesteld. Op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Grote Beer in Rotterdam-Alexander is 1 persoon gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Op de kruising zijn 2 auto's op elkaar gebotst. 1 van de 2 bestuurders was niet aanspreekbaar na het ongeluk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een onwelwording. Die persoon is onaanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. De kruising is volledig afgesloten om de auto's te kunnen bergen. Het vlees van een Brabantse vleesverwerker wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op grote schaal teruggehaald. Het gaat om gehakt vleesproducten die mogelijk van slechte kwaliteit zijn. De vleesverwerker lijkt op grote schaal documenten te hebben vervalst. Daardoor weet de NVWA niet welke partijen vlees ongeschikt vlees bevatten. De NVWA benadrukt dat de producten zoals hamburgers en snacks ongevaarlijk zijn, omdat die producten al eens verhit zijn geweest. Toch voldoet het vlees niet aan de wettelijke kwaliteitseisen. En voor de vleeswendel zijn in april al 2 directeuren en een manager aangehouden. En het KNMI gaat stoppen met de weerswaarschuwingen per provincie. In 2027 zal het KNMI daarmee gaan stoppen, omdat het weer zich niet aan de provinciegrenzen houdt, zo laten ze weten. Tot en met half mei van dit jaar was het wettelijk nog verplicht om die waarschuwingen per provincie af te geven, maar de wet is inmiddels aangepast. Het Weerinstituut wil gaan werken met polygonen, dat zijn cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. Daarmee kunnen gebruikers die de KNMI-app hebben veel gerichter worden geïnformeerd met pushmeldingen. De komende tijd wordt er getest met het pushmeldingensysteem om te kijken of dat beter werkt dan het huidige provinciesysteem. En tot slot het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat er nog steeds kans op een bui. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon, het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Drecht Stad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En vanavond beginnen we met Superstition van Stevie Wonder.

Rock Garden haalt de onderste steen boven. Back in 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83, 83,

Dit was Montel Jordan met Wino. This is how we do it. En daarvoor Nothing But Thieves met Sorry. We gaan verder met iets heel anders. Iets Nederlands. Exception met Air.

Dit was The Wolf met Live Like You. En daarvoor Hank the Knife and the Jets met Stan the Gunman. We gaan verder met de jeugd van tegenwoordig. Sterrenstof.

Net als de staat met Who's Gonna Be the Goat. En daarvoor Caterpillar. Let Your Hair Hang Down. Dat was in die tijd wel heel hard nodig, ja, bij Caterpillar. We gaan verder met Noodgeval van Goldband.

Dit was Ventura Highway van Amerika, samen met George Martin. En we gaan verder met Grupo Sportivo met Hey Girl. En we gaan nu verder met Goo Goo Dolls, Iris.

Dit was Tush van ZZ Top. En daarvoor hoorde je Phil Collins met Against All Odds. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur van Rock Garden gekomen. Dit uur sluit ik af met AC/DC. You Shook Me All Night Long. Tot na het nieuws.

0: 6 met het Radio Rijnmond Nieuws. Formateur Ingrid Koeradi meldt dat Vlaardingen een nieuwe beoogde coalitie heeft. Bijna 3 maanden na de verkiezingen zijn de partijen ONS Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar Vlaardingen, VVD en 50PLUS voornemens om met elkaar te gaan samenwerken om zo een coalitie te gaan vormen. Daarmee gaat de formatie de volgende fase in Vlaardingen. De komende tijd zullen de partijen een coalitieakkoord gaan schrijven waarna wethouders worden aangesteld. Op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Grote Beer in Rotterdam-Alexander is 1 persoon gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Op de kruising zijn 2 auto's op elkaar gebotst. 1 van de 2 bestuurders was niet aanspreekbaar na het ongeluk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een onwelwording. Die persoon is onaanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. De kruising is volledig afgesloten om de auto's te kunnen bergen. Het vlees van een Brabantse vleesverwerker wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op grote schaal teruggehaald. Het gaat om gehakt vleesproducten die mogelijk van slechte kwaliteit zijn. De vleesverwerker lijkt op grote schaal documenten te hebben vervalst. Daardoor weet de NVWA niet welke partijen vlees ongeschikt vlees bevatten. De NVWA benadrukt dat de producten zoals hamburgers en snacks ongevaarlijk zijn, omdat die producten al eens verhit zijn geweest. Toch voldoet het vlees niet aan de wettelijke kwaliteitseisen. En voor de vleeswendel zijn in april al 2 directeuren en een manager aangehouden. En het KNMI gaat stoppen met de weerswaarschuwingen per provincie. In 2027 zal het KNMI daarmee gaan stoppen, omdat het weer zich niet aan de provinciegrenzen houdt, zo laten ze weten. Tot en met half mei van dit jaar was het wettelijk nog verplicht om die waarschuwingen per provincie af te geven, maar de wet is inmiddels aangepast. Het Weerinstituut wil gaan werken met polygonen, dat zijn cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. Daarmee kunnen gebruikers die de KNMI-app hebben veel gerichter worden geïnformeerd met pushmeldingen. De komende tijd wordt er getest met het pushmeldingensysteem om te kijken of dat beter werkt dan het huidige provinciesysteem. En tot slot het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat er nog steeds kans op een bui. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon, het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Brechtstad FM en Atos Radio presenteren. Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En het tweede uur beginnen we met Stevie Wonder, met Sir Duke.

Dit was Everything But A Girl met Missing. En daarvoor Nothing But Thieves, Overcome. We gaan verder met The Wolf, It Ain't Easy.

Dit was Exception met The Fifth. En daarvoor hoor je The Cure met August. We gaan verder met Linkin Park in the End.

Dit was de scene met... En daarvoor hoorde je de Duitse band Vervillion met hun nummer Magnetic. We gaan verder met de Guitar King van Hank the Knife and the Jets.

Rock Garden met N. En wat dacht je van deze? Classic, modern en hard rock.

Dit was Jump van Van Halen. En daarvoor Golden Earring met Radar Love. Hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Yes, met Owner of a Lonely Heart. En Blondie, One Way or Another. One Way or Another. En ja, tot volgende week, dan hoort u mij weer.

0: 6 met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uur later alweer geblust. De 3 andere bewoners werden door een ambulance nagekeken nadat zij rook hadden ingeademd, maar hoefden niet mee. Ook zijn 2 katten door de brandweer gered. De dierenambulance heeft de diertjes meegenomen omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen de 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op een 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem de 2 slachtoffers gevonden. Eentje was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie heeft de Vlaardingen op de 2 geschoten. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Rijkswaterstaat heeft al het grote onderhoud aan het wegennet in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 geschrapt. Groningen en Friesland zouden 92 kilometer nieuw asfalt krijgen en 94 viaducten zijn toe aan een onderhoudsbeurt. Maar dat gaat niet door, zo zegt een woordvoerder tegen RTV Noord en Omroep Friesland. Er is geen geld om het onderhoud te plegen. Het schrappen van de projecten in Noord-Nederland zijn niet de enige onderhoudsbeurten die niet door kunnen gaan vanwege geldgebrek. Tot 2038 is er een tekort van 34,5 miljoen euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. En doelman Bart Verbrugge lijkt fit genoeg om het duel tegen Japan op het WK te kunnen keepen. Zo zegt bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie na de eerste training van het Nederlands elftal in Kansas City. Verbrugge raakte maandag geblesseerd in het oefenduel met Oezbekistan dat met 2-1 werd gewonnen. Oranje trainde voor het eerst op het thuiskamp in Kansas City. Daarvoor welkomde Oranje ook Lucharel Geertruida op het trainingsveld. De Rotterdammer werd maandag opgeroepen door bondscoach Koeman nadat Jurjen Timber te geblesseerd bleek om te kunnen spelen op dit WK. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon en kans op een enkele bui. Vannacht zijn er ook opklaringen en bestaat de kans op een bui. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe droog, of zon en het is ook droog. In de middag neemt de bewolking toe en kan het weer gaan regenen. Met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 97.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.
2: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
3: May we start?
4: To start.

Ja, we mogen starten en we gaan starten. Het is tijd voor Silhouette 7 over 9, 10 juni 2026. Voor Drechtstad Eliminators Radio tot 11 uur met gevarieerde muziek in het thema, onder het thema Ladies First. Hoedje af voor de dames. Vanavond eigenlijk vrijwel alleen maar vocalen van dames, bekende en wat minder bekende dames. Daar gaan we het een beetje op gooien en op enten. Maar we starten eerst met een gouden ouwe, althans wat mij betreft. Dat is toevallig geen dame. Dat is een meneer uit New York, Patrick Cowley. Hij is helaas veel te jong overleden. Maakte muziek begin jaren 80. Dat deed hij onder andere met het nummer wat ik nu ga draaien in een remix uit 87. Hier is Megatron Man. Tot 11 uur Silhouette. En dat was hem niet. Dan gaan we nu over tot de orde van de dag. Hier is Megatron Man van Patrick Cowley.

Padam Padam, Kylie Minogue uit Australië met een nummer uit 2023 van het album Tension. En daarvoor, prachtig uit Engeland, de dame Ray. Ja, dat is een fenomeen, denk 2 jaar geleden doorgebroken. En ja, fantastische muziek met in dit geval Hans Zimmer. Een enorm orkest op de achtergrond, allerlei elektronische effecten en dergelijke. Het nummer wat je hoorde was Click Clack Symphony. En het komt van This Music May Contain Hope. Mooie titel. De opener vanavond was van Patrick Cowley, Megatron Man uit 81, bewerkt in 87, middels een remix. En ja, ik had het al aangegeven, Silhouette 307 A en B, Ladies First vanavond. Dat zijn de dames die vocaal de boventoon voeren op een paar heren na. En we leven op dit moment 7:30. We zijn er tot 11 uur met gevarieerde muziek in alle soorten en maten. En het is woensdag 10 juni 2026 live vanuit de studio voor Trichtstad FM en Adso Radio. We gaan luisteren naar een band uit Engeland met een fantastische zangeres. Ik heb het over Florence and the Machine en Symphony Magic.

Blijft prachtig, jawel. Een oudje uit de jaren 70. Karen Young en Hot Shot, 1978, om wel te verstaan. Ik kan me herinneren dat deze plaat uitkwam. En ik kwam in die tijd regelmatig in Alblasserdam. Daar had je verschillende discotheken. Eentje daarvan was de Wipmolen. Theater daar. En daar hadden ze een ruimte, die was vierkant. En alle hoeken stond er een enorme spieken. En daar schalde dit nummer uit. Het was regelmatig toch wel belangrijk dat je even buiten de deur ging staan. Want het knalde aan alle kanten. Goed, inmiddels 21:30 op het Dresdstad Eliminators Radio. Je luistert naar Silhouette 307, de A-kant. We hebben ook nog een B-kant met de titel Ladies First. De dames voeren de boventoon in dit geval. En dat gaan we merken met het volgende nummer. Lana Del Rey, White Feather Hawk, Tail Deer Hunter.

Southern Cal.

Ja, wat een klasse muziek is dit. Lady Blackbird uit de Verenigde Staten met Fix It van het album Black Acid Soul uit 2021. En daarvoor Lana Del Rey met White Feather Hawk, Tail Deer Hunter uit 2026. En dan gaan we nu wederom naar Engeland. Dat doen we met een klasse zangeres ook. Yola 2019, The Faraway Look.

De Amerikaanse Pointer Sisters met Jump. En dat is een nummer dat komt uit 1983, lang geleden. Staat ook nog bij van het album Dance Vault Remixes. Nou, het is een remix, dus dat is niet het originele album waar het vanaf getrokken is. Daarvoor de Engelse Jolanda Claire Carty, oftewel kortaf kort Yola, met het heerlijke Faraway Look uit 2019. Daarmee is het bijna 22:00 geworden. We hebben nog eentje te gaan en uiteraard daarna nog een uur na het nieuws met Silhouette 207, de B-kant. We gaan naar 1974, doen we met de singer-songwriter Gino Vannelli van het album Powerful People. Hier is Lady.

0: van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiphoek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee, zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 106.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.
2: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikken op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

Ja, dat was de periode waarin de soul overging in de disco. Nou, dan krijg je Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, 1975 van het gelijknamige album. Inmiddels zijn we alweer ruim een kwartier onderweg op kant B van Silhouette 307. De B-kant dus. Ladies first. De dames die hebben hier de boventoon vocaal gezien. Aflevering van 10 juni 2026 live vanuit de studio in Papendrecht voor Drecht FM en Atos Radio. Nou, dan gaan we schieten we een end door, namelijk naar 2025. En dan kom je uit bij Miley Cyrus. Here's End of the World.

Ja, je hoort het goed. Let's pretend it's not the end of the world. Nou ja, het nummer heet End of the World. Dat mag duidelijk zijn. Uit 2025. Ik draaide net een nummer uit 1975. Never Say Goodbye. Gloria Gaynor. Het is ook wel leuk als ik dan de eerste nummers even vermeld. We begonnen dit tweede uur met muziek van The Flirts. Dat is een damesband uit de Verenigde Staten, ik dacht New York. En geproduceerd door Bobby Orlando en Passion. Die heb ik nog steeds, een hele mooie maxi-single van. Die is iets anders dan degene, of tenminste datgene wat ik heb laten horen. Maar die maxi-single duurt bijna een kwartier, dus dat leek me te gek. Doen we dus wel een andere keer. Nummer van Jimmy Somerville moet ook ergens rond begin jaren 80 geweest zijn. Passion was 1983. Gloria Gaynor 75. Miley Cyrus 2025. En dan gaan we weer terug naar 1975. En wat heb ik hier klaarstaan? Jawel, die band uit Zweden. SOS, hier is ABBA.

0: radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.

Mooie muziek van Minnie Riperton uit 1970 van haar album Come to My Garden. De dame werd slechts 31 jaar in 1979 overleed zij, maar een enorm talent. En daarvoor een ander enorm talent uit Engeland was dat Kate Bush met het album The Sensual World in 1989, The Woman's Work. En daarvoor de Zweedse band ABBA met SOS uit 1975. Dan gaan wij weer naar Engeland. Ik vind het wel leuk, een beetje kriskras over de wereld heen. En nou ja, eigenlijk heeft ieder land wel goede muzici en zangers en zangeressen. Dat geldt ook voor Engeland, met name voor Engeland. Deze dame, ja, die ben ik pas eigenlijk wat later gaan waarderen. Maar we hebben het hier over Lisa Stansfield. This is the right time.

This is the right time door Litha Stansfield uit 1989 van het album Affection. Een mooie vervolg van het eerder gedraaide Les Fleurs van Minnie Riperton. Eens even kijken, het is 10 voor 11. We hebben nog 2 nummers te gaan. En we gaan eventjes door met muziek uit Engeland. Dat doen we met een redelijke nieuwkomer met een prachtige stem. Olivia Dean. Het wordt omschreven als zijnde New Soul. En het nummer wat je gaat horen, dat heet Nice to Each Other.

Mooie boodschap van Olivia Dean. Nice to each other. Be nice to each other. En dat komt denk ik van het gelijknamig album, maar dat durf ik niet helemaal te bevestigen. Oké, er komt nog eentje aan van een meneer die het altijd opnam voor vrouwen en daar de rechten van vrouwen wereldwijd. En dat is een man die helaas het leven heeft moeten laten vanwege het feit dat er een gek voor zijn woning stond en hem doodschoot. Dan heb ik het over John Lennon uiteraard. Het album dat heet, dan moet ik even kijken, Sometime in New York City 1972. Het prachtige Woman is the Nigger of the World. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Ik dank iedereen voor het luisteren naar deze uitzending Ladies First van 10 juni 2026. Silhouette, tot volgende week.

0: nieuws van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiphoek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. De bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Twee katten moesten met de dierenambulance mee, zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op de 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem twee slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vlucht en twee automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de twee beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijn elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. Twee kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantbreukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. Het weer vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo ja voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Cliff Richard hier in de show, samen met de Shadows. Welkom bij deze late avond.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer een beetje vertroetelen. Lijkt me een heel goed plan. En daartoe hebben wij een hele stapel lekkere muziek bij elkaar gezocht. Dus het komt straks allemaal helemaal goed. Maar we hebben ook een paar leuke onderwerpen in de show. Nou ja, leuk. Ook wel ernstige onderwerpen. We gaan het hebben over Spin for Life in Vlaardingen. Verplaatst naar het voorjaar van 2027. Is dus uitgesteld. En waarom dat het geval is, dat hoor je straks hier in de show. Verder een column van Han van Horst. Hij maakt zich boos over politici met knikkende knieën. Politici die een straat met een Arabische naam verbieden. Het is wat. En hij is ook wel weer blij met politici die wel hun recht houden. Je hoort het zo meteen in zijn wekelijkse column. En we gaan het hebben over K3 Sikkens. Heeft niks met verf te maken, maar met iets heel aardigs. Wel, dat hoor je straks. Hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: de muziek van The Backstreet Boys. Quit playing games. En wanneer voor met I Need to Know. Goed. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Want we praten hier natuurlijk ook weer bij over actuele gebeurtenissen in de regio. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Jan de Witte. Hij is in de studio. Jan, welkom.
2: Dankjewel.
1: Volgens mij ben je een beetje gesteld van Spin for Life Vlaardingen, zie ik hier staan. Dat wordt verplaatst naar voorjaar 2027. Het gaat wel door, maar dat was niet de bedoeling.
2: Nee, het was de oorspronkelijke. En daar hebben we in verhouding tijd genoeg voor gehad. Ook zeg maar om het uit te stralen wat we van plan waren. Was het best wel een teleurstelling dat de animo zo laag bleef.
1: Ja. Even voor duidelijkheid, je bent van Villa Joep en de organisatie Spin for Life is een andere organisatie, hè?
2: Ja, zeker. Nee. Ja. Ik ben van Spin for Life, alleen ik heb een verleden ook met de stichting Villa Joep,
1: ja.
2: Waar ik ook inderdaad van toezicht heb gezeten. En die band die is ooit in 2006 begonnen. Laat je in feite nooit meer los, nee. Als je ziet wat voor inspanningen dat mensen plegen om een kleine kankerziekte, en met name voor jeugd, mm-hmm. en voor kinderen,
1: ja.
2: Hoe zij dat, dat is natuurlijk bizar hoeveel energie dat er kost.
1: Ja, en dat ging ook erg goed, want Villa Joep, dat is toch een bekende naam, denk ik.
2: Ja, laat ik zo zeggen, in de zin die willen Villa Joep kennen, ja.
1: Ja.
2: De uitstraling is zeker in deze regio is dat behoorlijk bekend. Dat heeft ook te maken met het Spin for Life wat wij vanaf 2006 gedaan hebben met Villa Joep. Dat,
1: ja.
2: Dat begon eigenlijk destijds met iets van 30.000, 35.000 euro. En aan 2019 hebben we ieder jaar in het kader van in een grotere omgeving hebben we de sportieve plicht gedaan om Villa Joep te ondersteunen.
1: Ja.
2: Kwamen een ton uit. Dus we hebben in 15 jaar tijd bijna 1,5 miljoen euro opgehaald.
1: Ja. Nou ja, het gaat volgend jaar nog door, maar toch wel een beetje teleurgesteld dat het op 14 juni niet door kan gaan.
2: 14 juni was zeg maar een beetje doen we het wel, doen we het niet. Dat was oorspronkelijk. Een van de leden die ook vrijwilliger is bij Villa Joep, het gevoel dat dat mogelijk moest zijn.
1: Mm-hmm.
2: En dat heeft ook alles te maken met een speciale dag die ze in Villa Joep in september willen houden. En aangezien de activiteit algemeenheid, dat is niet alleen voor Villa Joep, maar voor ook wat kleinere initiatieven, wordt toch wel wat moeilijker om dat bij elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En die heeft als het ware de commitment aangegaan om het op 14 juni dan met elkaar te gaan doen. Dus we zijn bij tijds van start gegaan.
1: Ja, maar het heeft niet mogen baten.
2: Nee, dat is het jammere.
1: Wat is het argument dan?
2: Argument is gewoon dat je ziet dat mensen die gaan inschrijven, nadat we daar ongeveer een periode van 6 weken tijd voor hebben gekregen, dat die inschrijving eigenlijk mondjesmaat en eigenlijk in de laatste 2 weken bijna niet meer zeg maar vergroot werd.
1: Okay.
2: Dus het aantal fietsen wat je minimaal zou moeten hebben is ongeveer 70 à 100 fietsen om een leuke check te kunnen overhandigen.
1: Ja.
2: Ja, en als je niet verder komt dan 15 of 20 fietsen, dan is de beslissing niet zo moeilijk.
1: Gaat het voorjaar van 27 wel goed met 100 fietsen, om maar even het voorbeeld nog te noemen?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Laat ik zeggen, ik denk dat de kans aanwezig is dat dat beter gaat. Waarom gaat het beter? In deze periode, we hebben het er met elkaar onderling al een beetje over gehad. Het is natuurlijk zo dat in Vlaardingen was de Haringrun was er. Nou, dat is ook een tweejarig, om de 2 jaar is dat een evenement waar ongelooflijk veel mensen op afkomen. Daar zitten dan ook de potenties in die je zou kunnen hebben.
1: Ja.
2: Die dan zeg maar allerlei bergen gaan beklimmen.
1: Ja, precies.
2: Als dat zijn wandelend of wat dan ook, maakt allemaal niet uit.
1: De concurrentie is groot.
2: De groot is heel groot.
1: Ja,
2: er is heel veel donatie wat daar overhandigd wordt. En dan is natuurlijk een initiatief als Villa Joep, ja, dat valt dan een beetje in het niet in zo'n periode.
1: Ja, maar Villa Joep kan wel gesponsord worden.
2: Zeker.
1: Want jullie hebben waarschijnlijk een donatieknop op de website staan.
2: Die zit er sowieso op. En er zijn ook een aantal dingen, aantal dingen zijn gedoneerd. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, weet je, ik heb die inschrijving heb ik dan wel betaald. Maar geef dat maar aan Villa Joep. Dat is in ieder geval een mooie bijvangst.
1: Ja, ja, ja. En als mensen denken, nou, ik wil ook wel wat geven, gewoon op de website kijken.
2: www.villajoep.nl.
1: Dankjewel voor het gesprek. Jan de Witte, vanaf het begin betrokken geweest bij Villa Joep en nog steeds bij Villa Joep. getrokken zolang het nog kan, denk ik.
2: Zeker, met heel veel overtuiging.
1: Dank je wel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht. Papendrecht op 95.7 en

als je daar niet ontzettend ontspannen van wordt, zo op een late avond als deze, dan weet ik het ook niet meer eigenlijk, hè? Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. Wijsheden in één prachtig lied. Verder hoorde je Jim Birkin en Serge Gainsbourg met La Décadence. Wow. Moet ook wel kunnen zo, laat op de avond. In een ogenblik een mooie column van Han van der Horst. Hij is pittig hoor. Hij komt bestuurders tegen met knikkende knieën, maar gelukkig ook met een rechte rug. Hoe het zit hoor je zo meteen na deze van Fleetwood Mac. Luister mee naar Gypsy.

0: Lieve mensen, ik wil het vandaag hebben over knikkende knieën aan de ene en standvastigheid aan de andere kant. Niet bij u, natuurlijk niet bij u, bij bestuurders. Daarvan geeft onze streek deze week twee voorbeelden. We beginnen maar met de knikkende knieën. Die waren te zien in het gemeentehuis van de noodlottige fusiegemeente Lansingerland, die nooit tot stand had mogen komen. Maar dat is een heel ander verhaal, dat komt nog wel eens. Onderdeel van die gemeente Lansingerland is het dorp Blijswijk. Daar verrijst deze dagen een nieuwbouwwijk. In dat geval moeten alle voordeuren van een huisnummer worden voorzien. Daarvoor is het weer nodig dat de straten een naam krijgen. Ik vertel dat zo precies omdat ik tot voor kort deel uitmaakte van de straatnamencommissie Schiedam. Zo'n straatnaam moet kort en duidelijk zijn. Dat is van belang. Ambulance en brandweer moeten onmiddellijk ter plekke kunnen zijn. Dan mag er geen discussie komen over onduidelijk uitgesproken en lange namen of onlogisch huisnummerverloop. Ook helpt het als er tussen die namen een onderlinge samenhang bestaat. Daarom heb je in Nederland zoveel componisten, buurten, ambachtswijken enzovoort. Het nieuwe buurtje bij Blijswijk krijgt iets bijzonders, een WADI. Dat is de afkorting van water, afvoer, drainage en infiltratie. Een ander woord hiervoor is infiltratievoorziening. Dat is een lager gelegen plek waar het hemelwater bij stortbuien een toevluchtsoord kan vinden, zodat de straten niet onderlopen. Dat gebeurt ook met wadi's in Afrika en het Midden-Oosten. Daar verstaat men daaronder droge rivierbeddingen die alleen onder uitzonderlijke omstandigheden als waterafvoer dienen. Wat dacht nu de straatnamencommissie van Lansingerland? We noemen die nieuwe straten naar echte wadi's uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Wadi Dam, Wadi Moussa enzovoorts. Ze zijn echt te vinden in Marokko, Oman en Jordanië. Als je even googelt, ontdek je de meeste blijken toeristische attracties. Leuk gevonden, maar wat gebeurt? 44 Blijswijkers stonden op hun strot in hun dorp Arabische namen. Het moest niet gekker worden. De omvolking had ook hun tuinderijen bereikt. Blijswijk heeft een dikke 10.000 inwoners, maar het gemeentebestuur ging meteen door de knieën voor die 44 xenofoben. Nu krijgen de straten namen als Tuindersflat en Trekschuit, want die zijn oud-Hollands. Omdat 44 schreeuwlelijken hun onwelluidende stem verhieven. Schreeuwlelijken die waarschijnlijk vergaten dat geen tuinderij in Blijswijk overeind zou blijven zonder heel veel buitenlandse werknemers om tegen een laag loon de oogst binnen te halen. Nu de standvastigheid. In Maassluis ging het anders. Daar is onlangs een college van BMW gevormd door de VVD en een plaatselijke rappeljepartij Leefbaar Maassluis. Die heeft onder leiding van de agitator Gary Bauer 11 zetels binnengehaald met programmapunten als geen asielzoekers, wel een bruisende horeca en een nachtmetro. Bauer, die bestuurskunde studeerde, is nu wethouder integratie. Hij wil zich aan de spreidingswet houden door namens de gemeente de opvang van 0 asielzoekers aan te bieden. 0 asielzoekers. 0. Dan weet je wie je in huis hebt met zo'n gast. Op zijn LinkedIn-programma noemt Nul Bauer zich sociaal conservatief. Maar nu vindt hij de pas benoemde burgemeester Jacques de Vries tegenover zich. In een grijs verleden was die spindokter van Jan-Peter Balkenende en staatssecretaris voor Defensie. De burgemeester is tegen oneigenlijk gebruik van de wet zoals Bauer dat voorstelt en wil een serieus aanbod doen. Dat is, zegt hij, een kwestie van solidariteit tussen gemeentes onderling. De stoottroepen van Leefbaar Maassluis, het woedende volk achter Bauer, heeft er inmiddels voor gezorgd dat de burgemeester met zijn gezin extra politiebescherming voor de deur heeft staan. Uiteraard nam de grote leider afstand van zijn al te ijverige aanhangers, maar dat maakt dat feit niet ongedaan. Uiteraard, zei hij, staan wij achter de burgemeester. Wij keuren elke vorm van geweld af. In tegenstelling tot de angsthazen in Lansingerland wijkt Jacques de Vries niet. Geen millimeter. Die heeft trouwens voor hetere vuren gestaan. En hij kan een formidabele, hardnekkige vijand zijn, zoals velen hebben ervaren die hem ooit probeerden de voet dwars te zetten. Ook de nieuwbakken wethouder Gerrit Bouwer zal dat ervaren. Die wordt er ooit door Jacques de Vries op een formidabele wijze ingeluisterd. Vroeg of laat, want Jacques de Vries vergeet nooit iets. En dat merkt Bouwer dan pas als het te laat is. Hoe dan ook, zowel de 44 klagers als alle stemmers op Leefbaar Maassluis hebben dit lied verdiend. Het gezicht van de maan.
1: Drechtstad FM. Enig.

0: Ik ga praten met Cedri Sikkens, is in de studio. Cedri, welkom. Ben jij van het reizen? Want ik zag ergens in de gegevens staan met treinreizen. Dat was vroeger spannend, denk ik.
1: Ja, ik ben dol op reizen. We hebben heel veel fietsvakanties gemaakt. En overal en nergens in Europa en ook buiten Europa. Mm-hmm. En ik vind dat het heel leuk om... als je per trein reist bijvoorbeeld, om naar buiten te kijken. En wat komt er allemaal voorbij? Ja. Kijken naar diverse ritmes van sloten, van bomen, van velden. En dat inspireert mij altijd. Ja.
0: En zie je dan ook patronen die je in je werk kan gebruiken?
1: Soms wel.
0: Ja? Ja. Ja, want je werkt met textiel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar niet gewoon een borduurwerkje maken, toch?
1: Ik ben begonnen heel lang geleden met weven. En dat was voornamelijk vloerkleden weven. Ik heb 2 hele grote weefgetouwen. En daar kan ik op bestelling vloerkleden weven. Van wol, van katoen. En ook wandkleden. En die vaak ook medegevraagd worden voor de akoestiek. Ik heb veel dingen gemaakt voor openbare ruimtes. Mm-hmm. In de regio bijvoorbeeld voor het stadskantoor in Pernis.
0: Oké. Okay.

0: En, maar ik geloof niet dat hij er, nog hangt, helaas. Maar goed.
1: Ja, soms verdwijnen dingen, hè? Ja, dat gaat nou helemaal zo.
0: En ik heb stoffen beschilderd voor gordijnen.
1: Maar kan ik dat vergelijken met wandtapijten, die beroemde in Frankrijk van Bayeux? Of is dat... Ja, die zijn natuurlijk veel langer. Maar zitten patronen in? Zitten voorstellingen in? Of is dat verschillend?
0: Het zijn abstracte weefsels. Dus het zijn niet van die beeldweefsels of jachttafereel.
1: Nee.
0: Dat niet. Het zijn abstracte ontwerpen.
1: Maar krijg je dan een opdracht om dat of dat erin te verwerken? Of is dat meestal niet zo dan?
0: Nou, het gaat meestal om dat er iets gevraagd wordt voor een bepaalde ruimte. Dus een bepaalde plek. En daar ga ik dan kijken. En dan hou je rekening met de kleuren die er al zijn.
1: Ja, precies.
0: Soms heb je zelf nog invloed op de kleuren. Als het een nieuw gebouw is. Dat je daarmee dat een architect je vraagt. En in overleg dat er ook kleuren van de omgeving worden aangepast.
1: En heb je dan ook ergens een eigen atelier waar je dat allemaal kan bewerken?
0: Ja. In Delft.
1: In Delft ook?
0: Ja.
1: Ja, ja. En kunnen mensen daar ook nog iets zien van je werk? Of is dat niet openbaar?
0: Nou ja, op verzoek kunnen ze er altijd komen. Het zit helaas niet aan de straat, maar op zolder.
1: Oké, dus even zoeken.
0: Ja, en regelmatig doe ik mee aan de atelierroute. Mm-hmm. De jaarlijkse atelierroute.
1: Kunnen mensen daar van werk op de sociale media iets zien van je?
0: Ja. Ik heb een website, www.c3sikkens.nl.
1: Mm-hmm. Je eigen naam dus, gewoon.
0: Ja, mijn eigen naam.
1: En daar staat het allemaal op, want het is lastig praten over kunst natuurlijk. Hè? En dan kunnen mensen op de website kijken, C3 met D-R-I-E. Hè?
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dan komt het allemaal goed. En als ze naar je willen komen kijken om een tapijt of een wandkleed te laten maken, dat kan ook, hè? Want je doet in opdracht.
0: Ik maak dingen in opdracht.
1: Ja. Ja. Of ben je ook zelf bezig met creatief van, daar heb ik zin in op dit moment, dat maak ik gewoon.
0: Dat ook, want ik heb op het ogenblik heb ik geen opdrachten. Dus dan ben ik weer zelf nieuwe dingen aan het maken.
1: Ja, ja. Want je blijft wel met de kunst bezig.
0: Ja.
1: Dat blijft altijd zo. Kijk even op de genoemde website en dan kom je allemaal werk tegen van C3 Sikkens. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. En hiermee kwam weer een einde aan de show. Het is even niet anders. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf, zoals altijd. En hij heeft ook weer prettige muziek en mooie onderwerpen met je te bespreken. Dus het komt allemaal goed, ook morgenavond. Luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht wel trusten. En als je gaat slapen, mooie dromen zoals gebruikelijk. Maar ook een hele goede wacht als je gaat werken en blijft werken. Tot besluit een mooie van Diego Torres. Que será. Mooie nacht.

0: Best met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee, zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond: geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiphoek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee, zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1

0: nieuws van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiphol is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank.